Per als Frenz Lisenum c'è sia responsabel per als Stocks Schrägs. Però in plage i Rotter, per esempio, I Know Why, una bella schnulze con Glenn Miller e sia Big Band, con la cantadura Marian Hutton e ils Modern Airs.